Wanda jest de zonnestraal, de laatste demon rond de wiel. Dan wacht je af.